Bij onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio uit aan de gsm. Het Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje kloosteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan de gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou.

woord dat ze van heer Wagentool zeggen, het is plat. Maar het woord ajoen kan niemand imiteren. Je moet geen joeren als vreemde dat proberen. Al mogen we onder een ries of krakier, als er op ons komt.

Ochet Paroas, Zembriggen en Clochards. Of Amsterdam, met zijn grachten en boulevards. Maar wat is dat, bij mijn stad vergelijken? Waar dat ze heel jaar over vaste lauven spreken. Ze mensje lief, door vijf geef ik heel mijn hart.

de dank, ik was van goed af. Ik wou dat ik mocht blijven, wat ik ben en wat ik was.

0: Igen, meg chance.
1: Rádió Kamil.
0: Kamil, Kamil, Rádió Kamil.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Ah wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Steven, vrij jaar dat kostuum hoorde?
1: Ah, dat is simpel, hè. Je sms gewoon XXL naar 3025 en draai Swiss lever tattoos.
2: Ik ben de Sjaal en de Prins Carnaval 2025. Gooi mee met Radio Kamel.

0: Radio Kamil vliegt erin.
1: Met Ulsters DNA. Voor mijn enig Ulst.
2: Deze is Radio Kamil.
3: In de Oostrot is een zaak voor dat je zeker eens moet gaan. Bij zoeken naar kleren en naar zorgen van de boom. Als je er buiten komt en zit, dan zakken wel goed vol.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? En nee, toch geen manieren, en dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, ze ziet er toch niet uit. Want dan drone ik mij om,

Ze beginnen ons al te kennen. Het mok mij ten hoek blauw. Als ik even stop de boeten, je noer zeggen achter mij. Dan is van ons meneer, je moet je pakken gelijk dat nes. Maar hij springt zonder problemen, Friedrich in de bres. Een doodgewone kerel,

0: har en boik van vol zijn.
1: Jood, ksint, dikzak.
0: Ben nimmer blij met een boik van mooi. Gewoon op dieet, gevolgen zak nimmer eet.
2: Maar dat viel toch precies allemaal niet mee. Dus kwam ik rap met een ander idee.
0: De dikke boik is nagedoond. Ben nimmer dik, deer doin een ozenpiek. Gelijk als vroeger en me gestrakt op den. Maar de pret en de

0: Dat is niet vet, hè.
1: Maar ja, wel. De tartan.
2: Commandeer.
3: Dat is een klunt.
2: Wat dat is een
1: douche.
3: Dat is een douche. Dat is een douche.

0: even misschien. Een fla van de orelle.
1: Pas op. Nick, wat is mooi pintje? Hé, Marson. Wat is mooi bier hier? Ik heb hier weinig gehad, hè? Ik ben hier weinig majorette, maar chance.
2: Jongens, zijn er stil geworden?

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

Hey, hey.

0: Olschnees Brood.
1: Dit is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

zit ik op mijn gat, afgeprost zo goed als ooit geteld. Madame van de Koont in het center van de stad.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

haven nooit of nimmer stond. In regenwind of ijzel, ze zijn altijd op de bol. Maar totten, des creëers, die zieden nooit niet per totaal. En bossen, deer de veer, deer viert geren carnaval. Soms is het een en het ander en van tot al twee keer niet. Als je de pagadetten of de toisters bezig ziet.

van al die wolkjes van de schieven, nog een riet. Van pistolees met bar van kracht de winschralijke test. De kosjeprotten testeren, ze tungelkjorer test. Een smietel eget lastig, zijn chatrillen angelos.

0: Wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmaken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Waar zijn van ons?
1: Waar zijn van ons? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: als ze na mijn stem horen, zullen ze het misschien niet geloven dat ik het kan zeggen, maar ik ben de groestje zot van Olst.
1: Olst vier carnaval. Alle dagen van.
2: Thijs is Radio Kamil.
0: Zover Olst.
2: Wauw.

0: gemeld.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.
0: Al vol aan tijd.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Ver.

0: Radio Camil, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voort.
2: Radio Camil, ooit neers, voor ooit.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

haar zal dat ooit zijn en is hem op precies tot leven komt. Dat is naar eigen, ond is dat mooi, wist er

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.kamil.be.

0: de gaten. Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclammeken op Kamiel, dat is wat ik wil.

ons dan niet. In een smaltaierken, een blommekesmotief, een snelle verschoning en een ertendief. Asfalontjes specimen, direct onder macht, ons dan niet.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kamil en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil!
5: Radio Verdicht!

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 heren carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio.

0: Allee Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
1: Kralijk goed, jong. Moet ik naar een ferne maroon op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baanwerken?
1: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
1: Jook, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega groeite en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaald is.
0: Ideaal, dat kan ons rap in ons geld.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken, want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees en een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
0: Ah, zo, dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee, vooruit, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
2: Heb jij een ideeke voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verder een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn? Mocht van een bedrijf een succes verrollen? Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

Als kleine gast wist ik nog van die goeie naaf verbeerden tram. Kinderkopjes in de stroten. Wij gingen elk jaar naar de voer, soms in de regen of in smoer. Wij kosten het ons dan al niet loten. Met ons dobbel zondagsprei naar de zwontjes van Barij.

Paul Jeannetten van Welliers zaagde vroeger kier op kier met carnaval de mert afdwalen. Met visage of tettemoes, een vol kostuum, een kinderkoes, dat zal in Olsch toch nooit verdwijnen. Op elke hoek stond mijn kraam, krabbeleier met geen naam, vol scherregossen en met bowling. Och, ik nog als je het goed beziet, kramen.

Want onze spoorsing stak op zon, trokken waar van tien tot ander. Recht naar de bozen en de risp, het Luna Park, de kakkewalk, altijd in groepjes bij elkander. Ik heb er dan niet op gelet, ik smoerde de eerste sigaret en het kermisleven bijsgegeven.

die jaren als getwist, voel ik me toch carnavalist en ik zeg na zonder te verdraven. De vrouw dat ben mij getraat, verdien je stambeltje in piergaat, op ze lukt zo'n wat te kaven. Ben van mijn leven in mijn kot, wat toen ik voortel ik toch zot, zal dat wel iemand appreciëren. Die microop van het carnaval, zit jij gevoerdig overal, en

0: Radio Camus, santé mijn beacon.
1: Santé mijn beacon, na goed ervan verschieten.
2: Radio Camus, ons neers verrooid.
3: Radio voor de echte Ajoenen.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Oisnees weten waarom. Drankenpikeur, de zalk per ala frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Drankenpikeur, hij donderde verschillende biersoorten.

0: vertonderaad en herstellingen van alle merken.
1: Garage MCS.
0: Voor alle carrosseriewerken.
1: Garage MCS.
0: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
1: Garage MCS.
0: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
1: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

wist mij aan, wie het niet verdacht. Toen ik vertrok, mij ama vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar komer zing. Voor de nefoor kracht ze ting op ting. In een akastrol mokte de beste soep. Ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeigen. Ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees, want ben zot van mama. Ik wil aan een plus papa. Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon dwees.

0: de kaart.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
4: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, moesjes, t-shirts, sweaters en ooit plastrooms. Ooit vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker ooit het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plusje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

en heel de kerk die zag nog mooi. Ik doe niet anders, pijs, nek ik, wat dat je niet in de Bijbel leest. Ik zing geen symfonie, maar ik ben is nog

mijn jongen. Het is omdat je zo schoen vrouw. Volgens mijn moeder van profeteren. Eén keer een carnaval zot, vergiel al leven een carnaval zot. Als ik aan een goede rood mag geven, doe fush gelijk als dat je bezig bent.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belt 0475-269-141. Of mailt reclame at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen er geen tijdens de droge zotte dagen.

0: Radio Kamil.
1: De carnavalsradio. Met Oilsters DNA.
2: Hé, kompijn. Vliegen we erin? Kom we met Nordin. Je drinken in het kantine.

0: is Radio Kamil.
1: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
2: Olsnees Brood.
3: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
4: 24 uur carnavalmuziek.
2: Volantijn.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website Radio

0: Καλημέρα, Ir Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
1: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
0: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten, de beste meze, de beste moussaka.
1: Hoe ik kom aftolen, beetje 053 75 65 06.
0: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
1: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
0: El latte sto Zorba, jamas.
2: En je het vieren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
3: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
2: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
3: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
2: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in Ien van haar droge kantoor.
3: In Olst vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
2: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkerting. Dat is evident.
4: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
1: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelft van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
4: Wel, ik zal er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zal er geen gaan werken, hè, door. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen, nadat ze er 150 jaar bestond.
1: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: mee. Waar pasen wij al mee? Radiostudio is gemokt in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes. Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053 83 99 18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalender. Land nog content naar buiten gooit.

0: Radio Kamel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamel wenst aan een goeie merend.
3: Deze is Radio Kamel via onze website www.radiokamel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: En we komen aan nog toe.
1: Radio Kamil vliegt erin. Waar leven we? Karamel!
2: Bij Oysters DNA.
3: Het was nou zo

0: Allee, wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonwealth met een professionele mobiele studio. En maken een uitzending volledig naar de goesten van het land. En

De jor wij verboemen, plezante morhoek, soms is minder dagen. Een hemelblauw loft en volop zonneschoon, maar dat zijn ook al eens regenvlaugen. God is je tegen, blijf toch optimist, want de wereld blijft toch altijd roeien. En het liefst met een lach,

Vrouwen ze mooi, is dat toch recht naar ze schoen? Bestoon in de stad wonderen dingen. Dan zeg ik bij jou, het is juist dat bestoot, ik zou er anders toch niet over zingen. Geet ons dat is ons belt voor de boers en de kerk, maar het juist is ons mentaliteit. En dat ik in die stad van Alst geboren ben, ervan heb ik nog nooit of nooit gespaard. Want een echte

werk ik later nog in Jaden geroes. Tennen zal ik me toch niet beklagen. Ten van mijn gedachten terug in den toad en pas ik kon vervloegen dagen. Dus het Olsterse lieke cent en mijn schat, een bron vol van herinnering. Kan zijn dat ik dan is schrien,

morgen. Ik kost kiekevlies kragen. As odolong zong men in de holst. Wond men ploeg van wit en zwart.

0: Ik weet van niet. Ik weet van niet, jong.
1: Een reclameken op Radio Kamil.
2: Gesproken of gezongen.
3: Bijna.
4: 0475-269-141.
5: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
1: Radio Kamil.
6: Radio Verdichte. Ajo.
7: Deze is Radio Kamil.
8: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, moesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijden, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Goizegem. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie merend.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volante.

1958, het jaar van de wereldtentoonstelling in Brussel. Een jaar dat ik nooit meer zal vergeten. Want in 1958 ben ik verkozen geweest als prins carnaval van mijn stad. Onze enige holst, zonder jury, zonder showgedeeltje. Doe het gewoon verkozen van Dolsteneers, die mij diep in haar groot carnavalhart sloten. Waar is de toad naartoe?

0: mijn stad naar ben, dan moet je naar Eerstechnieken zijn. Want Tolsters carnaval, na is de keining mij gezien. Een echt na joen diep in mijn hart, ik zie mij nog stoon door op de mert. Ik wou een prinsje noor aard.
1: Woor is den toet naar toe, dat harmonie van Dagarde, meer kantiniers, de carnaval oependen van onze stad. En ik, helemaal wit gedest, in mijn splinternief kostuum, door achteruit in een oepene koes van Mong en Piest Roeper. Getrokken daar twee witte peren, wovend naar al die Olstense mensen, die vol bewondering naar haar nieuwe prins kwamen zien. Mee onderden, want dan gingen ze nog niet op congé bij stere carnaval. Waar is de toet naartoe van die broosende carnavalstad? Vol
2: Radio Camille
1: met Oysters DNA.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer onze app hier gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Kamil beluisteren bij jou thuis.

0: wil je Nanneke niet wat weten. Nou kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-96-9984. En mail een keer natuurlijk hoe ik via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Hey, motorken! Heb je al gepijs op haar bedrukkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moesje of poncho voor mijn carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboy. Maar hoe ik vooral aan stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in Ulst. www.cliché.shop. Ah ja, Ulstje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwatspultje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

spreekt er nog van Brikaljon, de bloedkoes of een hars, een kloddemem, een pekeltijf, een zepkoester, een fars. Hoor hoorde nog van optaloeren, vraantoeker en zwisch. Hoor vind je een vloeren minne, een biefloot of een

Er nog planchetpoeper, profotebeest, marot. Een farse goort, een vlieramoes, een loeipmert, jood begot. Worde nog pas mokkelbezen, een tette garieel. Een frikandelle vrouwver,

chocolatentij of wittertatjes pap. Ne kattenkop, kadoenstemaker, ne fouchelier, ne jap. Worstel met fialosje peer onder de lanternauw. Na gommen op maroede, de poet of pijn.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mailt reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Hallo Jelle, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijskiezing dat ik al gezien heb.
4: Graalig goed, jong. Moet ik naar een ferne marijn op mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
3: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
4: Jood, jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
3: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
4: Joek, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar zijn we een droeg mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed gerieven met te werken. Beste van al, als je er wat eer werkt, zijn betaald is.
3: Idiot. Dat hebben we ons rappie in een hoschel.
4: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar mannen. Maar de dieren hebben ze door al opgevoed.
3: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Die kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
4: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
3: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
4: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt je direct solliciteren.
3: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan maar door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel
4: dat
3: palet.
4: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
3: Allee, verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.

wereld vol van vriendschap was. En qua dat geweld bij de mensen nooit ooit bestaan. Ik qua dat ons vel van kolijn weer hetzelfde was. En ja, ik qua dat ons vol geld echt wel let.

0: Radio Kammel, wij staan een goede noem.
1: Oceaneers, brood!
2: Deze is Radio Kammel. Via onze website www.radiokammel.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bijna.
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajoen.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kloak hier een vrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Wassenaar. En onze telefoon dat is 0486-969984. En mail ik hier natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
8: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
9: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
8: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
9: Hoe ik kom af te holen? Beeld 053 75 65 06.
8: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
9: Open. Van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
8: El latte sto Zorba, jamas.
10: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
9: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
10: Wel, ik zal er in vaten moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestonden.
9: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Camille, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-camille.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app heel gemakkelijk. Op 1, 2, 3 stoot op aan een gsm en het is ooit verniet. Vanaf na kun je Radio Camille beluisteren bij jou.

0: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen haar heren tijdens de droge dagen.
1: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
2: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van Assingen?
1: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
2: Voor dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
1: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
2: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
1: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.

0: Dat steekt mij even tegen. Het zijn altijd dezelfde dat hier zijn. Waar zit je man van de kiekendrood? En onze elektriker? En die van de verlichting? Dat wij allemaal op liste zijn, zeker. Weet je wat, jong? Ik zal hem eens bellen.
1: Dat kun je doen. Maar als zijn madame daarop bent, wat voor je water zeggen?
0: Wat ben je ervan, T?

0: je zeggen. Morgen weet je, dan is het te klein, hè. Dan zie je een gendarme nooit te kwieken.
1: Dat kan mij niet schillen, jong. Kennen mij ik toch in een schrik af, zee? Ik zit in met onze moot. En de boer, ze kan het nog weten.
0: Dat is juist, de jongen mag verdommen in mijn boot. Hier is iets opgesloten, het is weer mee, de dentinum. Zij weet moeten in therapie gaan.
2: Want het is binnen
1: nou, dat is goed, hier zijn
2: en hij nog waar komt de wolken.

0: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Onsneers, brood!
3: Deze is Radio Camille, via onze website www.radiocamille.be.
0: 24 hier carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Ons niet zwijten waarom. Dranken Pikuur, de zalk voor alle frisdranken, voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur, hij donderde verschillende biersoorten.

Of internet, Radio Studio verdeelt en installeert alle topmerken voor ieders budget. Of zoek de extra media aandacht voor evenement. Radio Studio komt nog eens met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesten van de klant. En met de geruste kwaliteit.

0: Daar pijzen wij al mee. Radio Studio Eskemocht in Oost en een betrouwbare partner van Radio Camille.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar feesten en evenementen.
1: Viesol, ter oude posten.
2: Voor al haar recepties, communefeesten, alek babyborrels en al week voor fantastische barbecue-evenementen.
1: Ien adres, Viesol, ter oude posten.
2: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
1: Belt je rap naar 053-83-99-18.
2: Viesol, ter oude posten.
1: Word dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Reclameken op radio, Camille?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna.
3: 0475 269 141.
4: Reclame op radio, Camille. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio, Camille.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio, Camille.
7: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
8: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat hij mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
7: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
8: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
7: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar droogkantoor.
8: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
7: Allee ja, dat is na Azer. Tot binnenkort, dat is evident.

0: Steers. Kaffe Maximiliaan, dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het Duitsers is er het bos op.
1: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoordveld nummer 15A in Olst. Bel 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoordveld 15A in Olst. Open van maandag tot zaterdag.

0: Radio Kamil.
1: 24 uur carnavalmuziek, omdat Dolch carnaval is.
2: Radio Kamil wenst aan een goede afternoon.
3: Dolch neers, vrouwen.
4: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 uur carnavalmuziek.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: Alle jullie, hoe is dat nog mee aan, kameraad? Dat is alleen van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer 1 op mijn werk. Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
1: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gaan in het magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in een geschel.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze door haar opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, drooers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat is het nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee, verrood, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.
2: Oisnees wijten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten. Yeah.

En jij een ideeke voor haar bedrijf, maar weet je niet hoe doe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor haar website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van haar bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: duiken op mijn echt gooi, denk je. En daar bovenop de regen de drop en mijn boos mijn lot te gewoon.
1: In mijn
0: en als ik solliciteer voor een nieuwe job, lotjes een mooi om de veer te stoppen.

boot naar al de Ajo en dan morro ik naar de mensen van het buitenland. Ik wil het om iedereen rond bazoen en af het oosterse tol toch voor altijd in stand.

0: beluister naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag van 2 tot 4. Oosterse vitamine met Oosters DNA.
1: Dit is het verhaal over het leven van een man. Oer van smaris vroeg tot zoveel sloot.
2: Mijn goesting zal zijn.
1: Wat?
2: Dat mijn goesting zal zijn.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Beken je om zijn verse Griekse kijken?
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Hoe ik kom aftolen? Beetje 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El late sto Zorba, jamas.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nachternoen.
1: Deze is Radio Camille via onze website www.radiocamille.be.
2: 24 hier carnavalmuziek.
3: Al vol aan tijd.
4: En van a 1, en van a 2, en van a 3.

0: Een reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte. Ajoen.
5: Deze is Radio Kameel.
6: Kalimera, hier Mario Zorba van Olst. Restaurant Zorba, die eerste Griekse restaurant in Olst.
7: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend om zijn verse Griekse kijken.
6: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
7: Oei, kom af, tol. Beetje 053 75 65 06.
6: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
7: Open van maandag tot zondag. Elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
6: El late sto Zorba.

0: dat is kaffe van bij ons. En je weet, als het hoogste is, is er het bos op.
1: Verdonderaad en herstellingen van alle merken.
2: Garage MCS.
1: Voor alle carrosseriewerken.
2: Garage MCS.
1: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
2: Garage MCS.
1: Wangoortveld nummer 15A in Oost. Bel 053 77 89 56. Zie doekjes op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
2: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt als al vriendelijk ontvangen. Garage MCS, Wangoortveld 15A in Oost. Open van maandag tot zaterdag.

0: Er woont een frisse windje boven het stadhuis op de markt. Ze vegen al een poes met nieuwe bustels.
1: Portretten van Philippe en zijn madame stonden aan de kant. Oosten eerst alweer een stikkere belsje.
2: Het roeit protest, laat stille, alle postjes zijn verdeeld.
3: Waarom liggen de groenen dwees?
4: Dat heeft niemand verdiend.
0: Het jumpingfeest van topvorm wordt gekanterd als frustratie.

0: We luisteren naar Radio Kamil. Iedere maandag tot zaterdag. Van 2 tot 4. Oesterse vitamine. Met Oesters DNA.
1: Vlieg mij maar naar een wereldstad.

het nabegin ontterde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat men al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi hebben gelaan en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, ato het bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radiostripkekamil.be of naar onze Facebook.

0: toets of in een auto met Bluetooth. De Radio Camilla is powered by Green Bananas en radiostudio.be.
1: Wil je na een keer niet wat weten? Nou, kreeg ik hier een vraag van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vind te voordienen, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar kleine. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagelijks.

0: Camille.
1: Radio Camille, wij staan een goeie achternoem.
2: Allesneers, vrouwen.
0: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
2: Al vol aan tijd.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamiel verwelkomen ergeren tijdens de droog zo te dougen.
4: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet hoe doen of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verrollen, mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kamiel.

0: Allee jongens, Thijs was de eerste keer. Nog 32 keren zingen en we zijn over de Martijn. Korreltje.
1: Oké, jonge Damascus, met je zijn petjes, holle biekes. Het is tijd voor op de dansvloer te komen.
2: Werk op voor.

0: Radio Kamil, dat is wat ik wil.
1: Agent 29 toetsen 7 0 2 6 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5 0 2 5

0: reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475 269 141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Deze is Radio Kameel.
7: Wil je Naneke niet wat weten? Nou, kloak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar al hij, waar rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, nijsdoeken, kopkissen. Al hij, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon dat is 0486 96 9984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

0: Ons vakmanschap dingde met verstand, hè.
1: Hey, motoken. Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of bordierwerk op aan een pullover, moesh of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en verder boy. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar metje en petje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaan allemaal nog niet kwatspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Radio Camille wenst aan een goeie nacht ernoem.
1: Onsneers brood.
2: Deze is Radio Camille. Via onze website www.radiocamille.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Volantij.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit neer. In mooie stad te beleven, ik zit er Regilio op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

0: Alle jullie, hoe is dat nog met jou, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik al gezien heb.
1: Graalig goed, jong. Moet ik na een ver nummer 1 op mijn werk. Ik zit dicht bij huis, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
1: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus of een trouw. Maar ze hebben een mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in een schel.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het ziet er ook vol mulchnees. En een poor van daar een monnen. Maar de dieren hebben ze er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je ook een palet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bah, jood. Elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droeers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dat ga ik dat vanavond nog doen. En kan je gaan me door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat is ook nog wel nog zitten, jong.
0: Allee, verhoor, dat doe ik geen. Tot binnenkort en makker.

0: Schaffen van Bons. En je weet, als het ooit is, is er het bos op.
1: Excuseer, meneer. Weet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja. De namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken er zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee in begin, nadat ze er 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewoon een mailje naar jobs.aalst@terios.com.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: En je het veren met carnaval? Dan wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
4: Zijn we op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
3: Hoort dan eens bij Evident Verzekeringen.
4: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon ervisie is.
3: Kijk het zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be. Op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
4: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
3: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnen Kerteng. Dat is evident.
5: Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je geen bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de Grote Markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamil verwelkomen haar geren tijdens de draaizo te duigen. Viesol, ter oude posten.
6: Voor al haar feesten en evenementen.
5: Viesol, ter oude posten.
6: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en alweer voor fantastische barbecue evenementen.
5: Eén adres, Viesol, ter oude posten.
6: Bij de Piet, de Boos van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
5: Belg rap naar 053 83 99 18.
6: Viesol, ter oude posten.
5: Word dan een land nog content naar buiten gooit.

prinsjekamer hier op Prinsjesdag worden de meeste prinsjen al van hier vra vanaf. Is dat niet vreemd?

0: Carmel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat Dolce carnaval is.
2: Radio Carmel, wij staan een goeie avond.
3: Deze is Radio Carmel via onze website www.radiocarmel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volante.

Waar vertellen haar na het verrozeken van een apotheker die politieker werd. En van een politieker die een apotheker was.

Marcel, hoe is het jong? Werkt je al lang? Je bent op stato is binnengerokt met spitolsplam. Als schijpend en nog, voor 4 jaar.

0: gammel, allsneers, verrooid.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Ik heb een job, lek alle man. Mooi ervan, tissen van

0: Reclameken op Radio Kameel.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kameel. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
4: Radio Verdichte.

0: Onze planeet bestaat uit wezens die inspiratieloos op zoek gaan naar ideeën. Ze nemen een groot risico en gaan rechtstreeks bij de vijand te raden. Ze begeven hun in het hol van de leeuw.
1: Hé, landbakker, wat zijn van zin in mijn olé?
0: AKV Geduld neemt u mee als krijger van de Aalsterse Stee naar het hol van de leeuw.
2: Hé, hey, kamerad! Auf de jambon! Want wij

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app.

0: wil je na een keer iets wat weten? Na kwak hier een wrok van iemand om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pelovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette bordieren, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkissen. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordieren in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plus terecht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Gwazingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail ik je natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.
1: Ons niet zwijten waarom. Drankenpikuur. De zalk per alle frisdranken voor zowel horeca als particulier. Drankenpikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

0: 31 in Oost. Oostenaars en carnavalisten weten het allemaal.
1: Excuseer meneer, moet je gewoon Terios liggen?
2: Terios? Terios, ah ja, de namelum van vroeger. Suikerfabriek op Toiland Chipka. Natuurlijk weet ik dat. Nelf van mijn familie heeft er al gewerkt. Of werkt er na nog?
1: Wel, ik zou er in feite moeten gaan solliciteren. Ze zoeken door zowel arbeiders als bedien, machineoperators, mechanikers, uitriggers. Ik zou er geen gaan werken, hoor. Het zou toch schoon zijn, hè? Door te mee beginnen nadat ze door 150 jaar bestond.
2: Wil je gewoon hoe komen solliciteren bij Terios? Steed dan gewone melken naar jobs.aalst@terios.com.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Waar zijn van ooit?
1: Waar zijn van ooit? Verkleed om te vorst.
2: Radio Kamil, ons neers verhoed.
0: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Ons neers. Af daar gereden.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radiostripkenkamiel.bij.
2: Doe me voes!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Calimera, hier Mario Zorba van Olst, restaurant Zorba. Die eerste Griekse restaurant in Olst.
0: De Zorba op Datemert is zonder twijfel de lekkerste en de gezelligste Griek van de streek. Bekend je om zijn verse Griekse kijken?
3: Restaurant Zorba, allemaal verse gemaakte gerechten. De beste meze, de beste moussaka.
0: Oei, kom af, tol. Belg 053 75 65 06.
3: Restaurant Zorba, al 50 jaar in Olst.
0: Open van maandag tot zondag, elke noem en avond, behalve op woensdag noem.
3: El latte sto Zorba, jamas.
4: Vertonderaad en herstellingen van alle merken.
5: Garage MCS.
4: Voor alle carrosseriewerken.
5: Garage MCS.
4: Voor on- en verkoop van tweedehands wagens. Eén adres.
5: Garage MCS.
4: Wijngaard Velg nummer 15A in Olst. Belg 053 77 89 56. Zie ook eens op onze website www.bvbamcs.be of op Facebook of Instagram.
5: Zoek u een garage met een fantastische service en wordt dat zo vriendelijk ontvangen. Garage MCS. Wangortelch.

0: Steven, vorrei guarda un po' sti moglie?
1: Ah, da simpele, gaza me schoen XXL, no 3027 en draai Swiss lever dat is.
2: Radio Camille.
3: 24 uur per dag, ambiance in het kot.

verrat het hoe je mag. Allee in deze stad geeft me het gevoel. Ah jongen, te zijn, het is iets speciaal. Je weet wat ik door mij bedoel. Ik roep het ooit van op.

plank. Zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedachten.

0: Radio Kameel, wij zijn van ooit.
1: Wij zijn van ooit, verkleed om te voist.
2: Radio Kameel, ooit neers,
3: Radio voor de echte Ajoenen.
2: La.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan de gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Je kunt je luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

0: Hallo jullie, hoe is dat nog met aan, kameraad? Dat is leven van met de prijsverkiezing dat ik ga zien.
1: Kralig, goed jong. Moet ik naar een verre nummer rijden om mijn werk? Ik zit dicht bij ons, bij Jan de Nul.
0: Wat, bij Jan de Nul? Zijn dat die met die boetjes en van die grote baan werken?
1: Jood, maar die baan overal ter wereld. En ik baan mij, palet per palet.
0: Ah, dat is je gehand magazijn zeker?
1: Jood, dat zijn dan niet alleen bureaus op een trouw. Maar ze hebben een roeik mega grote en schoon ateliers en magazijn. En het is ook plezant en proever en je krijgt een goed grieven met te werken. Beste van al, als je er wat eerder werkt, zijn betaaltoes.
0: Ideaal. Dat kan ons rap in ons geld.
1: Jong, of in onze wagen gaan werken. Want het staat er weer op zin, hè. En het zit er ook vol nulsnees. En een poor van daar een mannen. Maar de dieren zijn er al opgevoed.
0: Is dat waar? En zoeken ze er daar nog volk in het magazijn? Hier kan ik je koekompalet trekken en slieren, zei jongen, als dat moet.
1: Bajot, elektrikers, mechanikers, magazijniers, lassers, droers.
0: En hoe kan ik dat aan de slag gaan raken?
1: Check jobs.jamdenul.com. Je kunt toch direct solliciteren.
0: Ah, zo. Dan ga ik dat vanavond nog doen. En kun je gaan door binnenkort misschien en wat wegwas maken, want het is snel dat palet.
1: Dat zou ik nou wel nog zien zitten, jong.
0: Allee verhoed, dat doe ik heen. Tot binnenkort en makker.
2: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Voor een website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie, of zelfs een spiksplinternieuw logo, moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Oisnees brood!
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 hier carnavalmuziek.
1: Volante!

0: bij Oysters DNA.
1: Nee. Is het op die manier dat jij een evenementenzaal wil? Op die manier?

0: Een reclameken op Radio Kameel?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bijna!
3: 0475-269-141.
4: Reclame op Radio Kameel en alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kameel.
5: Radio Verdichte. Ajo.
6: Dit is Radio Kameel.
7: En je het vieren met carnaval? Zij wil je natuurlijk goed verzekerd zijn.
8: Zijn op zoek naar een goede verzekeringsman die weet waar dat er mee bezig is en die jou ook kan helpen met een aankoop van een huis of plosje van een zingen?
7: Hoort en is bij Evident Verzekeringen.
8: Waar dat gewoon een goede service niet alleen schoon klinkt, maar ook gewoon er visie is.
7: Kijk zeker eens op haar website evident-verzekeringen.be, op haar smoelenboek. Of kom eens langs in een van haar draaikantoor.
8: In Oost vind je ons op de Leopoldlaan tussen de Niendracht en het OLV.
7: Allee ja, dat is na Azerg. Tot binnenkerting. Dat is evident.
9: Heb jij een idee voor een bedrijf, maar weet je niet goed hoe of wat? Kom dan eens langs bij Green Bananas. Verena website, webshop, social media, internetmarketing en alle andere communicatie. Of zelfs een spiksplinternieuw logo. Moet je bij Green Bananas zijn. Mocht van een bedrijf een succes verhogen. Mail naar info@greenbananas.be of bel naar 053 42 41 55. Green Bananas is trotse partner van Radio Kameel.
10: Hey, motoken! Heb je al gepijs op haar bedrikkingen? Of voor dierwerk op aan een pelouber, moes of poncho voor met carnaval? Allee, alleen één adres. Bij Franksken van de Cliché. Al 20 jaar een begrip in ons en ver doorboeit. Maar hoe ik voor alle stickers, spandoeken, vlaggen, reclamborden en fotowerk. Zelfs cadeautjes voor haar met een appetje van haar groep vind je door. Cliché Creatief. Briestrood 26 in ons. www.cliché.shop. Ah ja, hoesje netjes. Pas op hè, dat gaat allemaal nog niet kwaadspeltje. Want de Frank is dat 20 jaar op zoek naar een schone ventje.

0: Thijs is Radio Camille. Voor jong en oud.
1: De topste carnavalsflow.
0: A volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475-269-141. Of mails reclam at radio-kamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar feesten en evenementen.
0: Viersel, ter oude posten.
1: Voor al haar recepties, communefeesten, alle babyborrels en haar week voor fantastische barbecue-evenementen.
0: Eén adres, Viersel, ter oude posten.
1: Bij de Piet, de Bols van Creëes, Stationstraat 12 in Oltjert.
0: Bel je rap naar 053 83 99 18.
1: Viersel, ter oude posten.
0: Wordt dan een kalant nog content naar buiten gehoord.

0: Åfjord, Radio Kamil.
1: 100% Øystese Hosting.
2: Tversums bestempelt als marginalen plat. Zijn die kritikasters, dat is wel eens nog niet zat. Dat joinen,

0: Geluister toch mee. Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
2: 24 uur carnavalmuziek.
3: Volantij.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina en installeer ons app

om zijn oprit van zijn garage te bedrieken. Maar allee, hoe rollen ze dan nou ooit serieus? Wij bedrieken alles, en zeker textiel, gelijk als pullovers, smoesjes, t-shirts, sweaters en hoe ik plastrooms. Hoe ik vette voordien, van handdoeken, washandjes, kinjermoesjes, neisdoeken, kopkussens. Allee, we doen het alles naar woord voor de geboorte van haar klein. En zeker hoe ik het bordien in alle kolijnen, lettertypes, kemer op één plosje recht. De Lavaprint. De Lavaprint BVBA is na in de Pachthofstraat 16 in Vlaardingen. En onze telefoon, dat is 0486-969984. En mail een keer natuurlijk ook via info@lavaprint.be. En vergeet zeker onze gedrukte moesjes en poncho's niet te bestellen voor de dagen.

Maar instrument, dat is mijn stem die ik van een gier gekregen heb. Ik wil gewoon mijn lieken zingen. Ik ben de renkel voor de spijt. Voor iedereen ben ik in de weer gewoon een tikje vrij te brengen.

En louter nomen is er al een snortie we geheimen, maar dat al zal ik voorzien te beter spelen. En allemaal dingelen doen mij als voor Jeannette in negligé, wacht om een

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

ieders budget. Of zoek de extra media-aandacht voor evenement. Radio Studio Commonoes met een professionele mobiele studio en maken een uitzending volledig tot de goesting van het land. En met de

0: zelden.
1: Radio Kamil, Olsneers, Verhoed.
2: Radio voor de echte Ajoenen.
3: Ach, mijn oist, mijn schoen stad, wo dat ik mijn hart verloor. Om te schieten moet ik eert, ver te zeggen wat ik voel. Hier in oist, in ons stad, ken je nog gelukkig zijn. Zet je al er zergen is op zijn, en komt erbij. Wo dat me nu ik gewoon, wij zijn nooit niet alleen. Een vriendelijk gezicht, dat ziet elkeen en een goed woord. Geef die er weer moed.

0: Radio Kamil.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Radio Kamil, wij staan een goeie avond.
3: Ons is brood.
4: Dit is Radio Kamil. Via onze website www.radiokamil.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: Volantij.

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op mot van de kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

En je wist mij aan, wie het niet verdacht, toen ik vertrok, mijn ma vannacht. Ze liet me alle hoeken van haar kamer zien, voor de nefoor kwak ze ting op ting. In een nakastrol mokte de beste soep, ik liet ze komen en ik kreeg de snoep. Maar als ik wakker werd, wreef ik in mijn oeien, ik kost het bukkast niet geloven. Hey!

Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon het wees. Want ben zot van mama. Ik word aan een pluspapa. Geef mama een beest. Ook al zei je gewoon het wees.

Met onze app komt er eindelijk een straffe carnavalsradio ooit aan een gsm. Het je Radio Kamil, altijd bij jou. Het kindje rek luisteren. Ga naar onze website radio-kamil.be of naar onze Facebookpagina.

Op zoek naar de perfecte plush voor een kaffeke? Zit je hier een bin van een lekkere latte macchiato of een goed fris pintje bier met zicht op de grote markt? Dan zijn we bij Kevin en zijn team altijd welkom. Café de Bajort op de grote markt in Oost. De tofste café met het gezelligste terras en de vriendelijkste bediening. Café de Bajort en Radio Kamin verwelkomen ergeren tot aan

0: Zijn we gereed?
1: Welkom bij Radio Kamil.
2: De tofste carnavalsploeg.
3: Ah, Volantij.
4: Dat is niet vet, hè. Maar ja,
5: wel. Dat is een
6: douche.
7: Dat is een douche.

0: kunnen misschien. Het vla van de orde.
1: Pas op. Nee, wat is mooi, pintje? Hé, pas op, pas op. Wat is mooi, bier hier? Ik heb ze weer niet gehad, hè?
2: Ik
1: ben hier weer de majorette Malchance.
2: Jongens, zijn er stil geworden?

0: Radio Kamil wenst aan een goeie avond.
1: Allesneers brood.
2: Deze is Radio Kamil via onze website www.radiokamil.be.
3: 24 heren carnavalmuziek.
1: Al vol aan tijd.

0: Een reclameken op Radio Kamil.
1: Gesproken of gezongen.
2: Bella.
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdichte. Ajo.
5: Deze is Radio Kamil.
6: Is weten waarom. Dranken Pikuur. De zalk per ala frisdranken voor zowel horeca als particulier. Dranken Pikuur. Hij donderde verschillende biersoorten.

Voor wel onder stress, weet je hoe zonig dat is. Verplichte nummers zijn gedoom. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het om nood

Zorg naar van de jaar voor de verandering. Welke groepen komen er nog bij? Wandelen Jeannette een derde mijlenstroot? Of is dit

0: Allee, wat zijn er gooi nou aan toe?
1: Al wel, iets ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclam at radiostripkenkamiel.be.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: Radio Kameel.
1: 24 hier carnavalmuziek, omdat ons carnaval is.
2: Ons is verrood.
3: Deze is Radio Kameel via onze website www.radiokameel.be.
1: 24 hier carnavalmuziek.
0: A volante.
4: Push, push, push. Push, Kameel, push, Kameel, push.

0: kameel. Oei, sneers. Verrooi.
1: Radio voor de echte Ajoenen.
2: Stond in de Kaiserzalen. Tussen ons dat mijn sandal.

0: Radio Kamil, gek maar naar het gestoelen.
1: Olst, gek maar naar het gestoelen. Olst, doorgaat toch niks boven.
2: Radio Kamil, Olst, neers, verrooid.
0: Radio voor de echte Ajoenen.
3: Hey, Strobo.
4: Ja, Stilo.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: Allee, wat zijn de gooi nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Mot van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mailt reclam at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voice!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.
3: Echt gebijt in ons chique strijk, bloestert tijdens het verrol van de wijk. Vertel

stad. Een wille boerendochter, dat we maar nog niet had. O, het landelijk Millert, ze biedt in de rood, ons Annie. In een smal tajurken, een blommekesmotief. Een snelle verschoning en een erfendief. Asfalontjes specimen, direct onder macht, ons Annie.

0: Een reclameken op Radio Kamil?
1: Gesproken of gezongen?
2: Bella!
3: 0475 269 141.
2: Reclame op Radio Kamil. En alle carnavalisten en andere artiesten komen af naar Azouk.
0: Radio Kamil.
4: Radio Verdicht.

0: Wat zijn de gooien nou aan toe?
1: Al wel, iet ontmoken op Molt van de Kalant.
0: Belg 0475 269 141. Of mails reclame at radio-kamiel.bij.
2: Doe me voet!
1: Reclameken op Kamiel, dat is wat ik wil.

0: is Radio Kamil.
1: Radio Kamil, voor jong en oud.
2: De scherpe mariachis tillen er vieren.
3: Scherpe mariachis?
4: Daar zit